Wat haft je ändert in din leven? Rab lift din leven gans iver ein nuscht ändert alles hier emma verwaag, alles blif kraaksister einmal weer. Welkom te de Evangelische Boodschaft radioprogram. Mi nomen is Wes Heppner en vandeel ändernis in ons leven. Ek gluiv jy bekend dat alle ons leven ändert. Wo ons vijf jaar terug laat, is nicht wo ons vandeel laat, wo ons leven vijf jaar terug weer, is nicht wo dat vandeel weer. Dinge ändern. Aber wo handel wie met ändernis, wo sei wie Gott, hij ändert nicht, en wo wil Gott ons leven verändern. Dat is ons thema voor vandeel en nächste week. So voor Emma die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de Staten, Canada, Deutschland, dankjewel voor Harkend. Ik leef deze boodschap kan praktisch zijn voor die en die leven, wo du kost met ändernis schaffen en wo du kost kicken, wo Gott die leven wel veranderen.